0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zondagmorgen non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang en opwekking.
3: De leukste zender in de stad, op de kabel en FM. Bij je thuis, in de auto of op het werk.
2: Non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang en opwekking.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag. Wie heeft die boot gegeven? Varen. Oh, dat was fijn. Maar, pa, hoe kom jij nou aan die boot? Geërfd, zei pa. Maar van wie? Een onbekende oom. Joost is aan het denken. Eerst maar eens naar het postkantoor. Morgen. Maar nu naar bed en slapen. Maar van slapen komt niet veel. Wie was toch die onbekende oom? En al denkend valt Joost in slaap. Vroeg in de morgen werd Joost wakker. Wat was er ook nog maar weer? Oom, wacht eens even. Een onbekende oom. Hij kleedt zich aan, pakt een kop koffie, legt een briefje neer. Moet even iets voor mezelf doen. Ben er zo weer. En snel loopt Joost naar het postkantoor en vraagt naar degene wie een boot bij hen heeft bezorgd. Nou, al gauw hadden ze het gevonden. En Joost vroeg, maar van wie was die boot? Ja, maar dat is een geheim. Dat mag ik niet vertellen. En waarom wilt u het weten? Nou, mijn vader kreeg die boot. En ik ben nieuwsgierig, want we hebben helemaal geen ooms. Dus zou ik het wel graag willen weten. Hij heet Van Dam, Jan, en woont in de Havenstraat 8. Oké, maar ga eerst naar huis. Ik wil eten en de dieren verzorgen. En dan op zoek. Na een paar uur was Joost klaar. En op naar de Havenstraat 8. Het duurde niet lang of hij had de Havenstraat gevonden. Ja, maar het was wel een uurtje lopen. Hij belde aan en de deur, die ging open. En Joost stapte naar binnen en loopt door de gang naar een kamer. Daar ligt een man op bed. Meneer Van Dam, ik ben Joost Smit. U hebt mijn vader een boot gegeven. Ja, zegt die man. Het is mijn halfbroer. Maar waarom ligt u op bed? Ik heb de griep. Nou, wordt maar gauw weer beter. En ik kom weer. Ik moet eerst naar huis. En Joost gaat gauw naar huis. Hoe moeten we hier dan mee aan?

gebeurt er? Zo, alle lichten uit, alle deuren op slot en nou kan er niets gebeuren. Zo is dat. Pa en moe liggen al in bed. Ze slapen. En terwijl ze heerlijk liggen te slapen, komt er een heel erg lawaai. En dan wordt er een steen door het raam gegooid bij de slaapkamer van pa en moe. Oh, die schrokken. Licht aan. En pa schrikt. En het is allemaal glas. Pa, je moet eerst wat om je voeten doen, hoor. En dan pas opstaan. Hij trekt zijn ochtendjas aan en hij gaat naar beneden. Wat is er toch gebeurd? Pa doet de deur open en gelijk komt er een bak met water naar beneden. Moeder, die er aankomt, ziet het toevallig en gilt. En daar rijdt een politiewagen langs. Hij stopt en ziet daar een man staan, kletsnat. En een vrouw die trilt over haar hele lichaam. Wat is hier gebeurd? Pa staat verstijfd en moeder vertelt. Wij sliepen en ineens een glasgerinkel. We schrikken een steen voor ons bed en allemaal glas. Toen zijn we naar beneden gegaan. Mijn man deed de deur open en krijgt een bak met water op zijn hoofd. Ja, hij is kletsnat. En de politie belt 112. En pa moet mee naar het ziekenhuis. Ma trekt een dikke jas aan en gaat mee naar het ziekenhuis. Sylvia was wakker gemaakt. Die schrok. De ziekenhuisauto, nee, die was al weg. Sylvia doet de deur op slot. Morgen, dan kijken we wel weer. Ze gaat in de kamer liggen. Daar is het tenminste warm. Deken over. En langzaam vallen haar ogen dicht. Als de wekker om 7 uur afloopt, schrikt Sylvia. Ze gaat gauw naar boven, trekt kleren aan, zet water op voor koffie en de jongens komen naar beneden. Wat is hier gebeurd? En zelf Sylvia vertelt alles.

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martinista.
3: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek.
2: Oog Radio.
3: Jij hoort er ook bij.
4: Op de kabel en FM, dag en nacht. Oog Radio.
5: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Bijbelvertelling. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, daar zitten ze dan, in de gevangenis. En wat er gaat gebeuren? Ja, dat weten ze niet. En ze zijn bang en ze fluisteren. Wij zitten hier nu al 3 dagen. Wat nou? Ja, ze weten niet dat er op de gang een soldaat loopt die hen komt ophalen en hen naar de onderkoning brengt. Die keek hen aan. Ga naar huis en haalt je broer Benjamin op. En 1 van jullie blijft hier als onderpand, zodat ik weet dat je terugkomt. En hij wees Simeon aan. De broers werden heel erg verdrietig. En ze zeiden tegen elkaar: dat is onze straf om wat wij vroeger hebben gedaan. We hebben niets gedaan toen Jozef om hulp riep. Zie, nu, dit is de straf van God. Hier ben ik altijd bang voor geweest. De straf komt over ons. En maar ik heb jullie nog gewaarschuwd, maar jullie wouden niet luisteren. Ze spraken in hun eigen taal. Maar ze wisten niet dat Jozef alles verstond. Want Jozef sprak de taal van de Egyptenaren met een tolk. Die vertaalde het. En Jozef sprak dezelfde taal als zijn broers. En hij voelde dat ze veranderd waren. Oh, hij wou wel naar hen toe gaan, zijn armen om hen heen slaan en zeggen: hier ben ik, Jozef. Ik heb jullie vergeven, ik heb jullie zo lief. Maar dan draaide hij zich om en liep weg. De tranen liepen over zijn gezicht. Gelukkig beheerste hij zich en kwam terug en zond hen weg. Simeon bleef achter. Het koren werd opgeladen. Dit koren was duur geweest. En onderweg keken ze de zakken na. En wat vonden ze? Geld! Het lag bovenop het graan. Maar hoe kan dat nou? Hoe kan het daar nou liggen? Oh, als hij nou maar niet dacht dat ze het gestolen hadden. En toen ze thuis kwamen, vertelden ze hun vader alles wat er gebeurd was. En de vader schudde zijn hoofd. Al deze dingen zijn tegen mij. Jozef, die heb ik verloren. Simeon is daar ginds. En nu Benjamin? Ja, dat hadden ze aan hun vader verteld. Niet eerder terug voordat Benjamin meeging. Nee, nee, nee, Benjamin gaat niet mee naar die onbarmhartige koning. Ik kan het niet als hem iets overkomt. Nee, het kan niet. Maar er is weer brood in huis. Gelukkig hebben ze allemaal te eten. Na een tijdje verminderde het brood en moesten ze weer eten halen. Maar Benjamin moest mee. En ze gingen naar hun vader. Pa, het brood is bijna op. Wij moeten naar Egypte. Vader, geef ons toch alsjeblieft Benjamin. Wij durven niet zonder hem. We hebben zijn ogen gezien. Wij kunnen niet zonder hem weg, zegt Simeon. Pa,
Ik sta borg. Waarom hebben jullie van hem verteld? Vader, het is onze schuld niet. Hij vroeg heel nauwkeurig naar onze familie. En hij wil Benjamin zien. Waarom? Dat begrijpen wij ook niet. Ach, vader, geef hem ons mee. Wij gaan heel goed op hem passen. En ik, Juda, sta borg voor onze broeder. Toen gaf Jacob toe. Ga dan, God zij met u, en breng u allemaal terug. Ik zal mij berusten in Gods wil. En daar gaan ze de lange weg naar Egypte. Het geld lag in de zakken, ook dat van de vorige keer. En Jacob had een rijk geschenk meegegeven. Balsem, honing, vruchten. Om die burger heer... Oh, wat zeg ik nou? Om die boze heerser vriendelijk te stemmen. Want wat staat hen te wachten in Egypte? En toen ze aanklopten, deed een dienaar de deur open en gebaarde: kom, volg mij. En hij bracht ze naar de woning van de koning. En dachten: nu worden we vast als slaven gevangen. Maar de dienaar stelde hen gerust. Ze vertelden hem van het geld dat ze gevonden hadden. En hij zeide: vrede zij u, vrees niet. Zij hoorden hoe de man sprak van hun God en van de God van hun vaders. De dienaar riep: slaven, moesten water brengen om hun voeten te wassen. Zij zorgden heel goed voor de gasten van de vorst en ook aten ze aan de tafel van de koning. Hoe wonderlijk was dit alles. Want Jozef, die was er nog niet. Maar kijk, daar komt Jozef aan. En hij komt in de kamer. Zijn ogen waren niet hard meer. Zijn stem was heel vriendelijk. En hij vroeg naar hun vader en naar hun leven. Toen zag hij Benjamin en zei hij: mijn zoon, God zij u genadig. Hoe konden ze nu zulke woorden verwachten? En dat van die Noorse Egyptische man. Plotseling verdween de koning in een andere kamer. En daar rolden de tranen weer over zijn wangen, die hij van blijdschap huilde toen hij zijn jongere broer zag.

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie. Tot volgende week.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. Dit is mijn eigen telefoonnummer en u krijgt dan Roelie of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking. Vandaag wordt u verzorgd door dominee Nick Everts van de Doopsgezinde Gemeente. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

Jans die vraagt een lied aan voor iedereen die luistert. En net als sommige anderen heeft zij een vast lied waar ze graag naar wil luisteren.

Jacoba doet de groeten aan Wouter en Gina, Tineke en Appie, Kitty, Nieske, Greetje, Tineke Wening, Antoinette en Michiel, Truus, Mary, Roelie, Dirk en Anita, Francine, Krienhilde en alle luisteraars, speciaal ook degene die vaak een lied aanvragen voor Jacoba en die zij aan de telefoon krijgt.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
3: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
2: Met het oog op zondag op verzoek met Miri Lahey.

Hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Martijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dank je wel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuiszorg, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

Tineke Wening, die doet de groeten aan Jacoba, Kitty, Greetje en Henk, Antoinette en Michiel. En ons in de studio, dankjewel. Ook alle luisteraars doet zij de groeten.

0: Kitty de Vries, die doet de groeten aan ons in de studio, aan Jacoba van Maurik, Antoinette en Michiel, Herstelgemeente, Greetje
1: en Henk,
0: Tineke Wening, Nieske en alle luisteraars.

En dat er iets groeit dat de aarde vrucht draagt, dat blijkt ineens kwetsbaar. Ook in de Bijbel komen we zulke droge landschappen tegen. En vanmorgen luisteren we naar een gedeelte uit het eerste boek, Koningen. 1 Koningen 17, vers 2 tot 16. De profeet Elia leeft in een tijd van grote droogte. En dan zegt de Eeuwige tot hem: ga weg van hier. Trek naar het oosten en houd je verborgen bij de beek Kerit. Uit de beek kun je drinken. Elia gaat. Hij verblijft bij de beek en vindt er water. Raven brengen hem in de ochtend brood en vlees, en ook in de avond brengen zij hem te eten. Maar na verloop van tijd valt de beek droog, omdat er geen regen meer valt in het land. Dan zegt de Eeuwige opnieuw tegen Elia: sta op en ga naar Sarfat. Daar woont een weduwe die voor je zal zorgen. Wanneer Elia bij de stadspoort aankomt, ziet hij een weduwe die hout sprokkelt. Hij vraagt haar: wilt u voor mij water halen? Wanneer zij wegloopt om water te halen, roept hij haar na: en brengt u alsjeblieft ook een stuk brood mee. Maar de vrouw antwoordt: zo waar de Eeuwige leeft, ik heb geen brood meer. Alleen nog een handvol meel in een kruik en een klein beetje olie in een fles. Ik verzamel nu wat hout om voor mezelf en mijn zoon onze laatste maaltijd te bereiden. Daarna rest ons niets meer. Elia zegt tegen haar: wees niet bang. Ga en doe wat je van plan was, maar maak eerst een klein brood voor mij. Daarna kun je iets klaarmaken voor jezelf en je zoon. Want zo zegt de Eeuwige: de kruik met meel zal niet leeg raken en de fles met olie niet opraken tot de dag waarop er weer regen valt. De vrouw gaat en doet wat Elia haar heeft gevraagd. En ze hebben te eten, dag na dag. De kruik met meel raakt niet leeg en de fles met olie raakt niet op. Tot zover. Er staat een klein zinnetje in dit verhaal waar ik steeds bij blijf hangen. Na verloop van tijd viel de beek droog. De beek waar Elia naartoe was gestuurd. Hij zat daar niet toevallig. Hij was niet verdwaald. Deze plek had hem juist beschutting gegeven. Hier had hij water gevonden. Hier had hij kunnen leven. En toch droogt de beek op. Wellicht herkennen we daar iets van. Er zijn dingen in een mensenleven die lange tijd als een bron kunnen zijn. Een relatie, werk, een huis, een gemeenschap, een overtuiging, een manier waarop je gewend bent te leven of te geloven. Je hebt er werkelijk van gedronken. Het heeft je gedragen. En toch kan er een moment komen waarop je moet constateren: hier stroomt het niet meer. Dat is pijnlijk. Want wanneer iets goed geweest is, willen we het graag vasthouden. We denken gemakkelijk: als deze plek mij ooit leven heeft gegeven, dan moet ik hier toch blijven. Maar het verhaal van Elia zegt iets anders. Ook een beek die werkelijk leven heeft gegeven, kan opdrogen. En misschien bestaat trouw soms niet uit eindeloos blijven zitten bij de plaats waar ooit water stroomde. Misschien vraagt trouw soms juist dat we eerder kijken naar wat veranderd is. En vervolgens horen: sta op, ga. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het natuurlijk niet. Want Elia weet nog niet wat hij zal aantreffen. En wanneer hij uiteindelijk in Sarfat aankomt, wacht hem bovendien geen overvloed. Geen nieuwe brede rivier, geen tafel vol eten. Hij ontmoet een weduwe die zelf nauwelijks iets heeft. Een vrouw die bezig is haar laatste hout te verzamelen voor haar laatste maaltijd. Dat vind ik misschien wel het meest verrassende van dit verhaal. De nieuwe bron die Elia vindt is een mens die zelf tekort komt. Twee kwetsbare mensen komen bij

elkaar. En precies daar gebeurt iets. Er is maar een handvol meel en een klein beetje olie. Maar het wordt gedeeld. En het blijkt genoeg voor vandaag. Morgen is er opnieuw genoeg voor morgen. Mogelijk is dat ook een antwoord op droge tijden. Niet de belofte dat er ineens weer overvloed zal zijn. Niet de gemakkelijke verzekering dat alles wel goed komt. Maar de ontdekking dat zelfs wanneer veel wegvalt, er iets over kan blijven dat gedeeld kan worden. Een beetje meel, een beetje olie, een beetje moed, een beetje aandacht. En soms blijkt juist dat kleine genoeg om elkaar weer een dag verder te helpen. We leven in een tijd waarin ook letterlijk beken en rivieren onder druk staan. We zien droogte, hitte en branden. En ook op andere manieren kunnen vertrouwde zekerheden verdwijnen. Daarom is een belangrijke vraag niet hoe krijgen we terug wat er vroeger was. Maar we zouden ook kunnen vragen waarheen worden wij geroepen nu deze beek niet meer stroomt. Want een opgedroogde beek betekent nog niet dat alle bronnen verdwenen zijn. Soms begint nieuw leven met durven opstaan. En soms vinden we de nieuwe bron op een plek waar we haar nooit hadden gezocht. Bij een ander mens, in wat gedeeld wordt. In het kleine dat toch genoeg blijkt te zijn. Laten we daarom bidden. Eeuwige, wanneer de aarde droog is en verlangt naar regen, leer ons zorgvuldig omgaan met wat ons gegeven is. Wanneer in ons eigen leven bronnen opdrogen waaruit wij lang hebben gedronken, geef ons dan de moed om niet alleen achterom te kijken. Help ons horen wanneer het tijd is om op te staan en opnieuw op weg te gaan. Open onze ogen voor het kleine, voor een handvol meel, een beetje olie, een vriendelijk woord, een mens naast ons. En geef dat wij durven delen wat we hebben, opdat er midden in droge tijden toch genoeg mag zijn voor vandaag en morgen en de dag na morgen. Amen. We luisteren tot slot naar een lied waarin dit vertrouwen zo mooi wordt bezongen. Het is het lied De Steppen Zal Bloeien. Een lied over doorland dat weer tot leven komt, over water waar geen water was en over de hoop dat wat verdord lijkt niet het laatste woord heeft. Ik wens u alvast een gezegende zondag.

Dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Truus Okke met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme. En de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen na zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martini-staat.
3: Iedere zondagmorgen van 10 tot 11. Dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek met Truus Okken. Dank u voor deze nieuwe morgen.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Oog bij het programma. Dank u voor deze nieuwe morgen. Voor degene die op dit moment voor het eerst dit programma hoort, mijn naam is Truus Okken, presentator, samensteller van dit programma het komende uur. En de techniek wordt verzorgd door Mary LaHaye. Het is een vakantieperiode en dat geldt dus ook voor ons team die elke zondagmorgen paraat staat om programma's te verzorgen voor de zondagmorgen. Onze programma's hebben we hiervoor aangepast. In mijn programma heb ik dus de mededelingen van de stichting Open Doors, een gedichtje, de kerkelijke agendapunten en de meedenker er niet bij gedaan. Maar hoe ziet mijn programma er dan wel uit? De muziek die ik laat horen is non-stop muziek. Gewaardeerde songs door de luisteraars en dan hoop ik dat mijn keuze deze keer goed is geweest.

best. We schieten steeds tekort. We zakken voor de test. Te vaak heb ik nog spijt van wat ik zeg of wat ik doe.

De tijd is weer voorbij van het uur. Dank u voor deze nieuwe morgen. Jullie hebben kunnen luisteren naar dit vakantieprogramma met diverse songs. Mijn naam is Truus Okken en de techniek is door Mary LaHaye verzorgd. Nog een hele fijne dag, zeker een hele gezegende week. En dan maar weer tot de volgende keer. Doei!

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Radio.

We leven een magische zomer. Samen met de zomerspecials van In de Schijnwerper. Geniet tot en met augustus van muzikale verkoeling.

0: Dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Zomerspecials. Jawel, van In de Schijnwerpen, onze nummer 4 aflevering. Mijn naam is Menno Wonersgansker.
1: Ik ben Afine van Eiken.
0: Ja, wat gaan we dit keer doen?
1: Ja.
0: Hoe gaan we het uitleggen?
1: Ja, dit komt eigenlijk van diezelfde inspiratie als wat we eerder hadden gedaan. Hè? De key change, muziek een halve toon hoger. Dat was geïnspireerd door een Nieuw-Zeelandse radioshow. Ja. En toen hadden ze, ja, dat komt dan eenmaal in je algoritme. Dan hadden ze ook een serie over fantastische koorpartijen in de popmuziek.
0: Ja.
1: En dat stuurde ik naar jou, want ja, dat vinden wij al jaren leuk.
0: Daar houden wij ook heel erg van.
1: Dus, en dat vonden we ook wel zomers.
0: Ja.
1: Ja, dus koorpartijen in de pop.
0: Ja. Ja. En we begonnen daarom dan ook met Rag & Bone Man met het nummer Human.
1: 2016 komt dit alweer.
0: Ja, joh, God, tijd gaat snel.
1: Brit, soul en alternative rock. Ik heb hem trouwens ooit gezien op Stadspark Live.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oh.
1: Jij niet?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik niet.
1: Niet de keer dat wij er allebei toevallig
0: waren. Nee, toen was Anouk er.
1: Oh ja, misschien wel ook.
0: Lionel.
1: Ja, misschien ook wel inderdaad in dat tijdslot, inderdaad. Ja, nou, heerlijk nummer.
0: Fantastisch, toch? Ja. Ja. Nou ja, zo gaan we dus een uur dit soort muziek draaien. Muziek met heel veel koorpartijen, over de top muziek. Maar man. Typisch zomers, typisch wat wij leuk vinden.
1: Om het warm van te krijgen, zeg ik nu, terwijl het gewoon buiten
0: heel hard
1: regent.
0: Ja. Ja, dus we gaan wat muziek draaien. Soms wat minder bekend, soms wat bekender, maar dat is zo ontzettend leuk. En we komen ook straks weer met iets relatief nieuws, hè?
1: Pareltje.
0: Ja, echt gek.
1: Ja.
0: Wat gaan we nu doen?
1: Zullen we eentje doen waar het al redelijk in het begin.
0: Oh, dat is goed, hè?
1: Ja. Duidelijk is Pompeii van

0: De grootste hit van Coolio uit 1995, Gangsta Paradise.
1: Ja, ik weet het nog, hè, dat het, die film, dat werd een soort van kaskraker, succes.
0: Dangerous Minds?
1: Ja.
0: Michelle Pfeiffer.
1: Ja, dit nummer was overal op tv, op de radio's, voor mijn gevoel.
0: En in die clip zie je ook allemaal scholieren in een schoolbank zitten, hè?
1: Ja, ken jij de film?
0: Nou, vast.
1: Ja, lang geleden.
0: Lang geleden. Maar het nummer is gebaseerd op het nummer van Stevie Wonder. Hè? Ja. Past Time Paradise. En Stevie was helemaal niet zo blij eerst met de versie van Coolio. Want er werd te veel in gevloekt. En toen gaf Stevie geen toestemming om het uit te laten brengen. En toen heeft Coolio de tekst herschreven. Zat geen gevloek meer in. En toen ging hij akkoord.
1: Je moet wel een beetje lachen, want ik was best verbaasd dat jij deze koos. Maar nu jij deze invalshoek neemt, ben ik weer niet verbaasd.
0: Hoezo?
1: Nou, omdat Stevie natuurlijk gewoon heel dicht bij jouw hart ligt.
0: I love Stevie.
1: Dus nu snap ik helemaal waarom jij deze wilde bespreken.
0: Ja, maar ik vind ook wel de vibe heel lekker.
1: Ja, is het ook.
0: Ja, en dat is ook misschien ook een beetje jeugdsentiment.
1: Ja, en dat rokerige. We denken meteen aan die lamp en die ondervragingsscène. Ja. En die snippers van Michelle Pfeiffer er tussendoor.
0: Dat. En wist je trouwens dat dit echt zijn grootste hit is geweest van Coolio?
1: Ja.
0: Hij had daarvoor een heel klein hitje. En dat grappig was, een tijdje terug werd het nummer gedraaid. En men denkt altijd dat ik alles weet. En toen was me verbaasd dat ik dat niet wist. Want dat was het, ik herkende het nummer niet. Fantastic Voyage.
1: Oké, sorry. Waar werd die dan gedraaid?
0: Bij mij op het werk doen we altijd. Twee keer per jaar hebben we een soort ontmoeting. En dan wordt er altijd gestart met een lied. En als je die raadt, krijg je een fles wijn.
1: Ik snap het.
0: Op een gegeven moment mag ik niet meer meedoen. Maar dit keer wist niemand het. En toen zeiden ze van, nou, dan weet jij hem wel.
1: En zelfs jij wist hem niet.
0: Nou, ik vind het zo sneu. Geef graag dit keer de beurt door. Maar ik wist het gewoon niet.
1: Kochten ze dat, zeg maar, did they buy it? Geloofden ze jou? Zo van, geef hem graag door?
0: Denk ik niet helemaal.
1: Mooi.
0: Ja, leuk,
1: hè? Leuk. Pompeii daarvoor van de band Bastille. Ik dacht, waarom noem je zelf Bastille terwijl je een Britse band bent? Maar de frontman en de oprichter van de band, Dan Smith, is geboren op de 14e van de juli. 14 juli. Ja, en Pompeii, waarom dan die titel? Dit is dus kennelijk een soort van fascinatie van Dan Smith geweest, die een boek las over Pompeii. En die asresten van die slachtoffers, dat maakte zoveel indruk op hem, dat hij zich een gesprek voorstelde tussen twee van die slachtoffers. En er zit bijvoorbeeld ook de tekst in. And the walls kept tumbling down the city that we love. Waarbij het dus letterlijk het instorten van Pompeii beschrijft.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Ja, mooi.
1: Mooi. En nou ja, meteen die
0: Ja, duidelijk. Het koorthema.
1: Iconisch, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, we gaan nu ook naar een koorthema. En we gaan nu eigenlijk naar een dame die misschien niet zo heel bekend is in Nederland. Heeft net een nieuw album uit. En ik vind dit fantastisch lied.
1: Ik vind haar zo leuk. Ik vind deze zo leuk.
0: Lekker, hè?
1: Ja. Ze verdient het platform.
0: Ze verdient het platform. En dan hebben we het over Jessie Ware met No Consequence.

0: Ja, wat moeten we hier nog over vertellen?
1: Die beide eindes waren leuk, hè? Die Freddy met zijn piano zo bling. En daarvoor was een soort van staand
0: einde wel. Ja, hoor. Ja,
1: aarzelend, ja. Maar heel fijn einde.
0: Heel fijn. Zeker. Eerst maar Scream, toch?
1: Potverdiggie. Ja. Ik vroeg aan jou, als jij een nummer hebt waarvan je zou willen dat je die had geschreven, dat heb ik bij deze.
0: Ja. Ik snap het.
1: Deze gewoon knetterlekker. Hartstikke goed. 1976 hebben we het over vocaal meesterwerk. Maar ook wel een rijke geschiedenis en wat leuke trivia. Weet jij wie hij in zijn gedachten had, Freddy, toen hij dit schreef?
0: Nee, geen idee.
1: Aretha Franklin, de Queen of Soul, had hij in zijn gedachten. Hij wilde de passie van gospelmuziek nabootsen.
0: Nou, is echt gelukt, hoor.
1: Ja. Over het algemeen wordt dit toch wel beschouwd als het nummer waar Freddy zelf het meest trots op was. Van al zijn eigen composities. En het is een beetje een smokkel. Ik heb deze erin gesmokkeld, terwijl ik ook wel wist dat dit niet een echt koor was.
0: Oh.
1: Ja. En het gaat me meer om dat hij gewoon goed past met al dat gospel. En ja, gewoon in de vibe. Maar dit zijn gewoon natuurlijk dus drie stemmen van Freddie, Brian en Roger Taylor. En die zongen die partijen een paar keer in. En dan zijn die sporen op elkaar gestapeld.
0: Ja,
1: en dan krijg je dat core effect. Nou, jij en ik, wij kennen ook elk uithaaltje.
0: Elk riedeltje.
1: Elk riedeltje.
0: We doen alles na.
1: Op het laatst, zeg maar. Het is ook wel een beetje veel, maar dat is toch ook gewoon Freddie. Het komt uit zijn tenen.
0: Ja, en het is van 76, maar toch, ik vind het zo heerlijk.
1: Ja, en het is ook wel een lijflied, denk ik.
0: Ja.
1: Maar het zegt ook wel veel over zijn zoektocht, denk ik, in het leven.
0: Ja, zeker.
1: Niet minder bekend is natuurlijk de tribute-versie van George Michael, 1992.
0: Ja, geweldig.
1: Ik heb daar wel hele heftige discussies over met mensen die durven beweren dat de live-versie van George Michael beter is. Dat vind ik dan weer niet. Hij is fantastisch, maar het is niet beter.
0: Nou, dan gaan we ook nog wel zo discussiëren.
1: Blijf stil aan de overkant. Ja. Jesse.
0: Ja, daarvoor Jesse Ware met het fantastische No Consequence van haar laatste album uitgekomen in maart, Super Bloom. Hebben we al eens een keer eerder wat van gedraaid. Daar zit ook zo'n heerlijke baspartij in. Zit ook trouwens weer in dit nummer.
1: Ja.
0: En ze is een Britse zangeres, geboren in Londen in oktober 1984. En heeft meerdere hits gescoord, maar dit album, ja, ik zou zeggen, ga het eens luisteren. Het is zo'n fijn album.
1: Weet je hoe lang ze al in de belangstelling staat?
0: Ja, want ze brak door in Europa. Even kijken, wanneer? Ja, 2012.
1: Stop is laat.
0: Het is vrij laat, omdat ze is niet meer heel jong, hè? Zeg maar.
1: Nee.
0: Dat bedoel ik niet, ze is wel jong, maar voor de optie niet.
1: Nee.
0: En, maar ze heeft bijvoorbeeld ook meegeschreven aan New Man, een nummer van Ed Sheeran.
1: Oké.
0: Dus ze is ook componist, zeg maar.
1: Leuk.
0: En in november komt ze naar Nederland, naar Avas Live. Dus,
1: vast nog wel kaarten, denk ik.
0: Als je van dit soort muziek houdt, het is op tempo, het is soulful. Ik vind ook wat. Het moet me een beetje denken aan de tijd van Marvin Gaye en
1: zo. Vintage, enorm.
0: Zalig.
1: Stevie,
0: dat.
1: Marvin.
0: Yes.
1: Ja.
0: Nee, ja, en daar houden wij wel van.
1: Zeker.
0: Ja, en zullen we dan nu naar een grootheid?
1: Mm-hmm. Er staan trouwens wel heel veel grootheden
0: dat
1: in.
0: Dat is absoluut waar, maar deze zangeres, jij hebt het album.
1: Ja.
0: Ik heb het album.
1: Ja.
0: We gaan gewoon luisteren. Het nummer heet Colder Man. Ik heb het over
1: Celine Dion.

0: Wat een vibe.
1: Ja. Wat een vrouwen.
0: Zo. Echt wel twee waanzinnige helden en toppers achter elkaar, zeg. Mm-hmm. Ja, Madonna.
1: Ja, Madonna. Weet je wat ik graag zou willen zien? De Pepsi commercial die voor dit nummer gemaakt is. Of tegelijkertijd met dit nummer, dat gebruikt werd met het nummer. Die eerder uitkwam, een dag eerder, dan deze clip.
0: Ja.
1: Wat een grote soort van deal had moeten zijn. 5 miljoen. Madonna mocht het geld houden. Maar na het zien van de controversiële clip trok Pepsi de commercial terug. Die zou ik wel eens willen zien. Want dat moet kennelijk een hele vrolijke commercial zijn. Maar
0: ik vind het ook een beetje laf.
1: Laf?
0: Dat ze dat gedaan hebben.
1: Hoe?
0: En misschien heeft het juist daardoor het nummer nog meer gebracht, hè? Dat kan ook.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat je misschien, zeg maar, als je het heel erg religieus interpreteert, dat je die associatie niet wil.
0: Nee.
1: Omdat het ook iets zegt over je klanten. Business die dan allemaal voor de concurrent gaan als een statement. Daar zou ik me iets bij kunnen voorstellen.
0: Ja, precies.
1: Ik neem aan dat dat...
0: Ja, het zou ook goed kunnen, hoor.
1: Maar ik zou het wel eens willen zien, want ik vind het niet per se een vrolijk liedje.
0: Nee.
1: Niet vrolijk, toch?
0: Nee.
1: Zeg maar wel indrukwekkend.
0: Dat is wat anders. Maar vrolijk,
1: ik ben heel benieuwd
0: iets anders onder,
1: wat voor clip er dan had bijgehoord.
0: Ja.
1: Wie zat er op het gitaar in de intro? De ronkende intro.
0: The one and only?
1: Prince.
0: Ja.
1: Nooit credits op het album gehad, maar vind ik nu even.
0: Wauw.
1: Het koor, dat is ingehuurd, was het legendarische Andrei Crouch Choir. Dat koor zong eerder al mee op Man in the Mirror van Michael Jackson.
0: Nee, joh.
1: Ja, echt.
0: Kijk.
1: Gigantisch topkoor uit Los Angeles. Die wilde een tekstcontrole, omdat ze allemaal zwaar, diep religieus waren. Zij hebben de complete dubbele bodem gemist. Zij gingen dus meedoen. Toen zagen ze de clip en toen zeiden ze: alles goed en aardig, maar wij willen niet in de clip. Dus ze gingen niet hun stemmen terugtrekken.
0: Oh, wauw. Dat vind ik dan ook wel cool.
1: Ja, ze hebben zich dus gewoon netjes aan de afspraak gehouden. En er zijn dus gewoon acteurs te zien in de clip.
0: Ah.
1: Leuk, hè?
0: Ja, te gek. Te gek. Ja, de Four uit 96. Een wat minder bekende power ballad van Celine Dion. Dat is gewoon zo.
1: Maar wij kenden hem.
0: Wij kennen hem. Call the Man. En het nummer staat op haar album Falling Into You. Ja, waar gaat het eigenlijk over? Nou, het heeft een bijna gospelachtige spirituele sfeer. Nou, dat vond ik wel heel duidelijk, hoor. En de man uit de titel is eigenlijk een soort redder of trooster. Iemand die gebeld moet worden om mensen te helpen die het moeilijk hebben. En de tekst gaat over verdriet, eenzaamheid, mensen die elkaar pijn doen, hoop en vergeving. En het zoeken naar iemand die rust en hulp kan brengen. En daardoor klinkt het nummer bijna als een moderne smeekbede.
1: Ja, dat laatste was ook zo mooi, hè? Dat was het Afrikaans?
0: Ja, schitterend. Schitterend gedaan.
1: Ja.
0: En je denkt ook, ik hoor ook een heel koor, 30 man of zo. Is ook niet helemaal waar.
1: Wat dan?
0: Waren slechts 5 backing vocal, 4 zelfs backing vocalisten die dit gewoon zongen. Hm. Shelton Benton, Curtis King Jr., Angela Clemens en Sharon Bryant.
1: Niet per se, voor mij niet bekende namen.
0: Nee, ik ken ze ook niet, maar ze zingen geweldig.
1: Ja.
0: Later moet ik wel zeggen, tijdens een live uitvoering op de World Music Awards stond er gewoon een 30-koppig gospelkoor.
1: Tuurlijk.
0: Fantastisch.
1: Wat ook iets doet, zoals met beeldvorming, hè? Dan denk je dat het, als je daar beelden van hebt gezien, dat het ook gewoon zo is geweest bij de opname. Dat hoeft dus niet.
0: Nee, precies. Nee. Nou, we hadden zijn naam al even genoemd, hè?
1: Ja. George Michael, we gaan alleen nu wel gewoon zijn anthem, toch? Dit is wel zijn...
0: Ja, dat vind ik wel.
1: Ja. 6 minuten lang, mensen.

0: Sam Smith.
1: Een Grammy, hè, won die.
0: Ja.
1: 2014 wereldhit geworden met per ongeluk onbewust plagiaat.
0: Ja, ja. Bijzonder verhaal is dat.
1: Kort na de release merkten luisteraars op dat de melodie enorm van het refrein dan enorm sprekend leek op de klassieker I Won't Back Down uit 1989 van Tom Petty en Jeff Lynne. En ze hebben dat in een heel vriendelijke setting opgelost, waarbij Petty en Lynne 12,5% van de royalties kregen.
0: Oh, dat is mooi gedaan.
1: Ja, muzikaal ongelukje. Ook dit is geen koor, zozeer.
0: Nee, al klinkt het wel zo.
1: Ja, het is gewoon 20 keer gedubt.
0: Oh, geweldig.
1: Dat is dan Sam Smith met James Napier en William Phillips.
0: Ja, ik denk dat dat namelijk goedkoper is als een heel koor inhuren.
1: Ja,
0: dus,
1: tuurlijk.
0: Toch?
1: Ja, terwijl ik denk, ja, je maakt het misschien toch een beetje vlakker dan dat het is als je met, zoals Celine, met 30 stemmen. Dat is toch anders.
0: Zeker,
1: toch?
0: Zeker. Ja, als, je het zou, als het kan, zou ik dat, dat doen.
1: Ja.
0: Ja, we gaan richting ons laatste nummer. En ik vind het zo toepasselijk liedje. Dat is wel met alleen maar echte stemmen. Dus niet gedubt.
1: Mm-hmm. Jij bent fan.
0: Ik ben fan.
1: Ja, ik heb het misschien één keer gezien.
0: Ja, ik vind dit zo'n fantastische film. Je hebt namelijk deel 1 en deel 2, Sister Act. Met Whoopi Goldberg. Ja, er is ook een musical van uitgekomen. Ik heb ook natuurlijk gezien. Ik vind het geweldig. Ik hou van die muziek. En nou, aangezien we een beetje de zomerspecials gaan afsluiten en we gaan zo richting de herfst, toch?
1: Ja,
0: oh, helaas.
1: Ja, ja.
0: Wel, een beetje.
1: Zeker, helaas, ja.
0: Ja.
1: Maar komt wel weer goed.
0: Het komt zeker goed.
1: Ja.
0: Dank voor het luisteren en we gaan afsluiten met Dolores and the Sister met
1: I Will Follow.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hier op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
0: Oog Radio.

luistert naar de Platenkast. Een programma van Ben Striesenau en Regina van der Werf. Deze week opent Ben zijn platenkast.

Het is zondag 12 uur geweest en dus is de platenkast weer begonnen bij RSO en Oog Radio. Augustus is alweer een heel stuk op weg. Toch zijn we nog niet echt bereid om de zomer helemaal op te geven. Want zeg nou zelf, de zomer is in september pas echt voorbij. Toch? De harde werkelijkheid is echter dat de regio Noord-Nederland alweer een week aan de slag is. Ondanks dat we toch nog wat in de zomermodus zitten, we trapten deze aflevering van de platenkast af met Bananarama en Cruel Summer. Want we hebben toch wel een paar hete dagen achter de rug. En hoe noemen we dan de maandag dat we weer aan de slag moeten? Manic Monday natuurlijk.

De Bengals beschrijven in Manic Monday hoe hectisch een maandagmorgen kan zijn als je op tijd op je werk moet zijn na een druk weekend. De meiden namen het op in 1985 en de schrijver van het nummer is een zekere Christopher. Oftewel, niemand minder dan Prince. En als je goed hebt geluisterd, kon je hem ook horen als achtergrondzanger. Als tweede hoorde je Chrissy Hynde en The Pretenders met Back on the Chain Gang. Oftewel, weer terug naar de dagelijkse routine en na een periode van afwezigheid.

Even een stukje geschiedenis. Op 1 mei 1886, de dag van de arbeid dus, demonstreerden 500.000 Amerikanen voor de invoering van een 8-urige werkdag. In Nederland was het vooral de Sociaal-Democratische Partij, de SDAP, die de 8-urige werkdag als politieke eis had. Op 11 juli 1919 werd in Nederland de 8-urige werkdag dan ook vastgesteld en de vrije zondag wettelijk vastgelegd. De algemene term voor een reguliere baan, en met name in Amerika, is 9-to-5. Dolly Parton zong erover in 1980 en ze schreef het nummer voor de soundtrack van een gelijknamige film, waar ze zelf ook een hoofdrol in speelde.

De platenkast. Met liefde voor je afgestoft. De platenkast.

Als eerste waren daar natuurlijk de Beatles, die de hele dag werken om mooie dingen te kopen voor hun geliefden, die 's avonds natuurlijk trouw op hun zitten te wachten. Ook hoorde je Johnny Cash en hij vertelde in One Piece at a Time het grappige verhaal van een medewerker van General Motors in Detroit dat elke dag een onderdeel van een Cadillac mee naar huis neemt. Als hij uiteindelijk na veel pijn en moeite de auto in elkaar heeft, blijkt het een ratje toe van verschillende modellen. Toch rijdt hij er vol trots mee door het dorp.

In 2007 werd Fisher Z-zanger John Watts samen met zijn ouders geïnterviewd voor Radio 2 voor een top 2000 Agogo-reportage over het nummer The Worker, wat je net hoorde. Watts vertelde dat hij het nummer schreef als ode aan zijn vader en de harde realiteit van de dagelijkse sleur om je gezin te onderhouden. En om elke morgen om 7 uur de trein richting Londen te pakken en pas tegen etenstijd weer thuis te zijn. Ook de Kings zongen daarna over een harde werker en dat diegene mede daardoor wordt gezien als een well-respected man.

Dit was Donna Summer en She Works Hard for Her Money uit 1983. Dit gaat over een vrouw die hard werkt om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze werd geïnspireerd toen ze na de 25e Grammy Award uitreiking in 1983 een afterparty bezocht in een hotel en in de toiletten een toiletjuffrouw aantrof die van oververmoeidheid in slaap was gevallen voor de tv, die voor haar neus loeihard aanstond. Donna Summer had medelijden met de vrouw en schreef er dus een nummer over. En dat hoorde je net.

Soms krijg je de indruk dat bepaalde mensen slapend rijk worden. Dat dat ook wel eens de indruk is over muziekartiesten, merkte Dire Straits zanger Mark Knopfler op toen hij een elektronica winkel bezocht. De tv-schermen in de winkel stonden afgesteld op MTV. Toen Knopfler even stilhield bij deze tv's, maakte een medewerker een aantal opmerkingen over de artiesten op het scherm. De zanger noteerde ze ter plekke en zo kwam het nummer Money for Nothing tot stand. Sting van de Police voegde er later I Want My MTV aan toe op de melodie van Don't Stand So Close to Me. Het was een grote hit met een geweldige clip die niet lang daarna zelf ook op in die elektronica zaak te zien was op de grote schermen. En zo is het cirkeltje weer rond.

Het beroep van wegwerkers kan garant staan voor hard werk en lange, vaak onregelmatige uren. Bruce Springsteen schreef er een nummer over en zette het op zijn album Born in the USA uit 1984. Stel je voor, een autoweg door een vlak uitgestrekt gebied in the middle of nowhere. Langs de kant een eindeloze reeks telefoonpalen. En te midden van deze reeks een eenzame reparateur. Het ultieme voorbeeld van eenzaamheid. Dat is waar Wichita Lineman over gaat. Je hoorde de hitversie van Glen Campbell uit 1968.

Het doel van werken is natuurlijk hoofdzakelijk om geld te verdienen voor je dagelijkse onkosten. De een verdient hierbij natuurlijk wel wat meer dan de andere. Vaak is het gerelateerd aan de werkzaamheden, verantwoordelijkheden en rang. ABBA vroeg zich af in Money, Money, Money hoe het zou zijn om een baantje te hebben waarvoor je rijkelijk wordt beloond. Zanger Alu Black is ontslagen en hij vraagt een omstander om geld om de dag door te komen. Aan het eind van deze plaatkast staan de Easy Beats voor je klaar met Friday on My Mind. Want soms kan dat het enige zijn wat je de week doorhelpt. Het weekend. Wij, is mijn technicus Regina van der Werf en ik, Ben Sriesenau, wensen je een fijne dag toe en een hele goed weekend verder. Tot de volgende week. Dag.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Oog Radio.
4: Welkom bij Anno 1900, het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In Anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Ben Striesenau. Stap in de tijdmachine van RTV RSO, terug naar het jaar
5: 2002. Het is 1:00 zondagmiddag en dat betekent tijd voor het programma Anno 1900 bij de RSO en Oog Radio. Zoals je in de aankondiging hebt kunnen horen, gaan we dit keer terug naar het jaar 2002. Mijn naam is Ben Striesenau en ik was in 2002 pas begonnen bij de RSO. Zo een hele mooie tijd geleden. Tevens was ik DJ in een jeugdsoos en kocht ik daarvoor regelmatig CD-singles. Ook was ik toen nog regelmatig te vinden in de uitgaansgelegenheden van Groningen. Wie ook in disco's te vinden waren, waren de leden van de formatie Alcazar. Zij hadden in 2002 een hit met Crying in the Discotheque.

Dit was de Zweedse popgroep Alcazar en The Crying in the Discotheque uit januari 2002. Zoals u van ons gewend bent, komen we natuurlijk in anno 1900... ook met feitjes en gebeurtenissen uit het jaar dat we behandelen. In dit geval popfeitjes, en we beginnen in januari. Zo is daar Eric Clapton, die op 1 januari in het huwelijk treedt met zijn op dat moment 25-jarige vriendin Malia McHenry uit in het Engelse Ripley. Op 21 januari overlijdt jazzzangeres Peggy Lee. Op 23 januari koopt Virgin Records het contract wat ze met Mariah Carey hebben af voor een goede 28 miljoen dollar. Dan kun je toch een lekkere boterham voor kopen, zou ik zeggen.

In november 2001 komt het vijfde en tevens eerste Engelstalige studioalbum van de op dat moment 24-jarige Colombiaanse zangeres Shakira uit. Met als titel Laundry Service. Van het album komt haar eerste internationaal doorbraaksingle Whenever, Wherever. En niemand minder dan Gloria Estefan vertaalt het originele Spaanse tekst naar het Engels. De wereldwijde hit staat maar liefst 9 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40 en verkoopt meer dan 60.000 exemplaren in Nederland alleen.

vast niet verrassend, maar dit nummer heette Shine. En dit was van de Breda's band Rosemary Sons. In samenwerking met, u had het vast al wel gehoord, Ilse de Lange. De single bereikte slechts de 34ste plek in de top 40 in april 2002. Wat nieuwe popfeitjes nog weer. U2 draagt op 2 februari tijdens de Super Bowl hun optreden op aan de slachtoffers van 9/11. Op 15 februari 2002 komt de film Crossroads uit met in de hoofdrol Britney Spears. Ondanks wereldwijde negatieve reacties brengt de film een slordige 61 miljoen op. Tijdens de 44ste Grammy Award-uitreiking gaat de prijs voor het beste album van het jaar naar de soundtrack voor de film Oh Brother, Where Art Thou. Ook U2 en Alicia Keys vallen in de prijzen. Daarnaast overlijdt Lisa Left Eye Lopez van de R&B-groep TLC onverwachts op 25 april van 2020.

0: Op deze plaatje kan ik de hele nacht weer dansen.
1: Anno 1900. Iedere week een ander jaartal. Iedere week andere hits. En iedere week een andere presentator.

De Nederlandse rapper Brain Power bereikte met Dansplaat de nummer 1 positie in zowel de top 40 als wel de top 100 in 2002. En blijft daar meerdere weken staan. Een veel kleinere hit is Standing Still van de Amerikaanse zangeres Jewel. De single wordt in Europa alleen een hit in Nederland, Vlaanderen, Engeland en Schotland.

Voor Michelle LeBrons was 2002 toch wel het jaar in de Nederlandse hitparades. 2 top 40 hits en 4 singles in de top 100. De grootste van deze hits was het nummer Everywhere dat je net hoorde. Het bereikte de 5e plek in maart van 2002. Wat popfeitjes weer, op 8 mei tekent Mariah Carey een nieuw platencontract bij het fameuze Def Jam Records. Op 11 juni trouwt ex-Beatle Paul McCartney met zijn tweede vrouw Heather Mills. Op 12 juni koopt BMG Music Group, nu Sony Music Group, de Samba Music Group op voor, naar verluid, $3 biljoen. Op 20 juni wordt de dan 20-jarige Britney Spears door het magazine Forbes uitgeroepen tot de most powerful celebrity in de wereld.

De Nederlandse symfonische rockband Within Temptation met hun tweede studioalbum Mother Earth. Ze braken hiermee door naar het grote publiek. De single Ice Queen droeg hieraan bij en bereikte de vierde plek in de top 40 en werd tevens een hit in België, Duitsland en Oostenrijk. Je kan er nu naar gaan luisteren.

harde rock metal met een opera stem. Dat is bijzonder. Iets heel anders nu. Eind augustus 2002 bereikte het Spaanse nummer The Ketchup Song van de dames trio Las Ketchup de nummer 1 positie in zowel top 40 als de single top 100. En bleef daar maar liefst 9 weken staan. De dames zijn dochters van een Spaanse flamingo-muzikant en die had als bijnaam Tomato. De naam Las Ketchup is dan ook een eerbetoon aan hem. Bij het nummer zat een soort Macarena-dansje dat u vast wel gaat meedoen als u het nummer gaat luisteren. Het staat nu voor je klaar.

Uiteraard was The Ketchup Song een one-hit wonder. Wat eigenlijk ook voor 1000 Miles van Vanessa Carlton geldt. Al was ze ook in 2003 nog te horen op Big Yellow Taxi van The Counting Crows. Wat popfeiten nog aan het eind, bijna aan het eind. Op 4 september wordt zangeres Kelly Clarkson de eerste winnaar van de talentshow American Idol. Op 11 september komt naar buiten dat bij zangeres Marie Fredriksson van de Zweedse band Roxette een hersentumor is geconstateerd. Ze zal hieraan overlijden in 2019. Op 2 oktober tekent ex-Take That-zanger Robbie Williams een platencontract bij EMI ter waarde van zo'n 80 miljoen pond. En als laatste op 30 oktober wordt Jam Master Jay van de hiphopgroep Run DMC in een opnamestudio doodgeschoten. Hij werd helaas maar 37 jaar.

In 2002 was het de Nederlandse DJ Tom Holkenborg, a.k.a. Junkie XL, die als eerste artiest die niet eerder met Elvis had samengewerkt, een remix mocht maken van een van zijn nummers. En het was met succes. Het bereikte de nummer 1 in 14 verschillende landen. Ook bereikte het de Billboard Hot 100. De Nederlandse zangeres Leona Filippo verzorgde de achtergrondzang.

Je hoorde Round Round van de Sugar Babes, dat de tweede plek in de top 40 behaalde in 2002. We zijn alweer aan het eind gekomen van het programma Anno 1900. En we sluiten af met Robbie Williams en zijn verse platencontract. En wij hopen dat je hebt genoten en de volgende week weer luistert. Mijn dank is aan technicus Regina van der Werf. Mijn naam is Ben Striesnaal en we wensen je nog een heel goed weekend verder. Dag.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
0: Radio.

0: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 11932 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

Hi, and hi to everyone.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.

Goedenavond en welkom bij Muziek op Zondag, het klassieke radioprogramma van Oog Radio. Elke zondagavond tussen 6 en 9 uur 's avonds. Technisch weer verzorgd door Alexander Termeer, mijn technicus van dienst, wel voor dank. Mijn naam is Jan Kooistra en we gaan de komende 3 uur weer proberen te vullen met mooie muziek. Om te beginnen een ouverture. De ouverture van deze keer is een ouverture van de Spaanse componist Amadeo Vives. Hij leefde van 18 november 1871 tot 1 december 1932... Spaans componist, muziekpedagoog en dirigent. Hij werd al vroeg ontdekt en hij kwam uiteindelijk bij een muziekvorm terecht waar zijn voorkeur uitging, genaamd zarzuelas. Dat zijn opera-operette-achtige werken van 1 à 2 actes. Een van die werken van hem is getiteld Maruxa. Die werd gecomponeerd in 1914. In 1915 werd het werk omgewerkt naar een opera. De première van de originele bezetting, zeg maar, originele vorm, was op 28 mei 1914 in Madrid. Nu gaan we luisteren naar een uitvoering van het Württembergische Philharmonie onder leiding van Salvador Masconde.

iets noordelijker nu. En dan komen we bij een Franse componist. Volledige naam Alexander César Léopold Georges Bizet. Geboren op 25 oktober 1838 in Parijs. En deze Franse componist is natuurlijk vooral bekend geworden door zijn opera Carmen. Maar hij heeft ook diverse werken voor piano gecomponeerd. Eén daarvan is de Grande Valse de Concert. We horen Par Setrac op de piano.

Een aria nu, van Wolfgang Amadeus Mozart. Zonder enige verbinding met een van zijn opera's. Gewoon een aria. Een aria waar ik verder niet veel over heb kunnen vinden. Dus ik ga hem gewoon laten horen. Cara se le mie penne. De sopraan Emilia Petrescu zingt hem, begeleid door het SW Studio Orkester onder leiding van Herman Weigel.

De volgende componist heet Anton Reicha, geboren in 1770 te Praag. Hij reisde onder andere via Bonn, waar hij deel uitmaakte van het Hoforkest en ook een blijvende vriendschap met zijn leeftijdsgenoot Beethoven sloot, uiteindelijk door naar Parijs, waar hij het hoogtepunt in zijn carrière bereikte en uiteindelijk ook leraar werd aan het conservatorium. Hij gaf bijvoorbeeld les aan Frans Liszt en Hector Berlioz. Hij componeerde in die stad ook het volgende werk. Zijn symfonie in S grote terts opus 41. Het vierde deel daarvan, Un poco vivo, gaan we beluisteren. In een uitvoering van het symfonieorkest van Wuppertal Heilbronn onder leiding van Peter Gulke.

Waar Anton Reiga dit werk wat we net hoorden in 1803 componeerde in Parijs, deed Ignaz Pleyel dat in 1802 met het volgende werk, zijn symfonie concertante nummer 5 in F grote terts voor fluit, klarinet, hoorn, fagot en orkest. Het tweede deel is tempo diminuetto grazioso. We hebben Dagmar Becker op de fluit, Wolfgang Meyer op de klarinet, Bruno Schneider op de hoorn, Reiner Schotstedt op fagot en het kammerorkester Württemberg Heilbronn staat onder leiding van Jurk Ferber.

Wanneer we Wolfgang Amadeus al in het programma hebben, is het ook wel eens leuk om een stuk van zijn vader te laten horen, Leopold Mozart. Zijn symfonie pastoraal in G grote terts is voor strijkers en herdershoorn, wordt ook wel de herderssymfonie genoemd. De eerste deel is het Allegro Moderato. Concerto Rotterdam staat onder leiding van Heinz Friesen en er zijn een aantal hoorspelers: Michael Hulsel, Vincent Levesque, Herman Jurissen en Lenno de Ruiter, zij alle vier bespelen de hoorn.

We blijven in dezelfde omgeving, want vader en zoon hebben we gehad, maar de grote rivaal volgens de overlevering, maar ook tijdgenoot Antonio Salieri, heeft ook mooie werken gecomponeerd, zoals het concert voor fluit, hobo en orkest in C groot. Het eerste deel is getiteld Allegro Spirituoso. Dagmar Becker wederom op fluit, Lagos Lenk 6 op de hobo en het Kammerorkester Württemberg Heilbroen staat wederom onder leiding van Jurk Ferber.

De Dans van de Furien, Christoph Willibald Gluck. Daarmee naar het nieuws en daarna zijn we bij u terug. U hoort in dit geval het Philharmonic Orchestra of London onder leiding van Charles Gerhardt.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Tandartspraktijk 18 Karaat, Oosterhamrikade 119-32 in Groningen, is op zoek naar een tandarts. Big geregistreerd. Dit omdat wij het steeds drukker hebben. Wij zoeken een tandarts die klantvriendelijk en goed met angstige patiënten om kan gaan. Ben jij of ken jij iemand? Kom dan langs of kijk op de website via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

We openden met het Rondo Allegro Spirituoso uit het concert voor viool en orkest nummer 1 in D groot, opus nummer 6 van Niccolo Paganini. En u hoorde een uitvoering van Salvatore Accardo op de viool, en de begeleiding was in handen van Charles Dutoit, en hij leidde het London Philharmonic Orchestra. Kwam deze componist Paganini uit het zuiden van Europa. Edvard Grieg komt uit het noorden van Europa. Hij componeerde De Laatste Lente. Dit werk wordt gespeeld door de Royal Philharmonic Orchestra. Peter Knight is de dirigent.

De Argentijnse componist Astor Piazzolla hebben we inmiddels leren kennen. Dit is ook een werk van hem, Melodie in A klein. We horen het Ariaga String Quartet.

We gaan het tempo weer ietsje omhoog gooien. We gaan naar een werk van Paul Agricole Genin. Hij is geboren op 14 februari 1832 in Avignon. Dat is een Frans fluitist en componist voor met name werken voor fluit. We horen van hem het werk Carnaval de Venise. En dat is in dit geval een uitvoering van Mark Grauwels op de fluit. En hij wordt begeleid door het Orchestre de Chambre de Waterloo.

Het blijft nog even Frans. We gaan namelijk naar Clément Philibert Léo Delibes. Een Frans componist, geboren op 21 februari 1836. Hij overleed in 1891. Zoals ik al zei, Frans componist van romantische muziek die vooral bekend is geworden om zijn balletmuziek. Onder andere het ballet Coppelia. Daaruit horen we Muziek de Automaat. En het Royal Philharmonic Orchestra voert dit deel van het werk uit onder leiding van Carl Davis.

vocalise, maar dan wel voor cello en piano. Vladislav Warenberg bespeelt de cello, Sarah Krombach bespeelt de piano in de vocalise van Rachmaninoff.

terug naar het jaar 1678. Het jaar waarin Antonio Vivaldi werd geboren. Zijn vader woonde en werkte in Venetië en daar werd hij dus uiteindelijk ook veelal werkzaam, Antonio Vivaldi. Zijn vader leidde hem daar eerst op in de muziek en hij ontwikkelde zich daar tot een van de grootste virtuozen volgens de gegevens die ik hier heb. Uiteindelijk ontving hij ook nog de lagere wijdingen van de Rooms-Katholieke Kerk. Werd hij ook nog bekend vanwege zijn rode haar onder de naam Il Preto Rosso, de rode priester. Maar uiteindelijk is hij natuurlijk het beroemdst geworden door zijn composities en als groot componist. Hij was een van de grondleggers, zo noemen ze dat althans, van de Italiaanse soloconcerten. En dat is een concert voor een solo-instrument met orkest met drie delen: snel, langzaam en snel. Daar heeft hij heel wat van geschreven. Onder andere het Piccolo Concert in C groot. En daar hebben we inderdaad drie delen: Allegro, Siciliana en Allegro. Julius Baker bespeelt de piccolo in dit verhaal. En I Solisti di Zagreb staan onder leiding van Antonio Janigro. En zij zorgen voor de begeleiding.

nog een klein stuk uit Aida van Giuseppe Verdi. De dans van de priesteressen. Het is een rustig deel uit dit werk en daarmee gaan we richting het nieuws. En daarna zijn we bij u terug en u luistert naar de Orchestra del Teatro alla Scala onder leiding van Lorin Maatsel.

0: specialist Passel. Loaded Skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Oog Radio.

We openden met een pas de deux uit Le Corsair van Ricardo Drigo. En het arrangement was van John Lanchberry. U hoorde een uitvoering van de English Chamber Orchestra onder leiding van Richard Bonning. Van pas de deux naar quatre mains. Werk voor vier handen op één klavier. En dat komt goed uit, want dat is de bedoeling bij het rondo in A groot van Franz Schubert met de aanduiding Deutsch 951. Het heeft een tempo allegretto quasi andantino. We horen in dit geval Jaratal en Andreas Groothuizen op de piano.

De zachte laatste klanken zijn weggestorven van het werk van Schubert. Dan nu een werk van Frans Danzy. Een concertante voor fluit en klarinet en orkest in best kleine terts opus 41. Het derde deel is de Polonaise in het tempo Allegretto. En dat werk wordt wederom gespeeld op de fluit door Dagmar Becker. Op de klarinet door Wolfgang Mayer. En het kamerorkest van Württemberg Heilbronn staat wederom onder leiding van Jurk Ferber.

Zo leidt een werk van Frans Dantzy op een verzamelcd ineens tot de gedachte: ik heb al heel lang geen klarinetconcert meer gedraaid van Bernard Crusell. En die heb ik er maar even bijgepakt. Zijn klarinetconcert nummer 1, opus 1, daarvan het derde deel, het Rondo Allegretto. Een heerlijke melodie. Luistert u zelf naar Emma Johnson op de klarinet, begeleid door het English Chamber Orchestra onder leiding van Gerard Swartz.

nog even wat dansen. In dit geval met Johann Strauss junior en zijn Kaiserwalzer. De Wiener Volksopernorchester, moet ik zeggen, staat onder leiding van Frans Bauer Tussen.

gaan nog even naar een werk van Bedřich Smetana. De man uit Tsjechië die zijn land in muziek uitdrukte. En dat deed hij in grotere en ruimere werken als het volgende werk. Want dit werkje, en dat heet Pleasant Landscape. Het is op een cd opgenomen voor romantische harpmelodieën. Dus hier wordt het op de harp gespeeld zometeen. Maar het is een korter werkje dat onderdeel is van 5 sketches, opus 5. En die zijn ongeveer tussen 1848 en 1857 gecomponeerd. Er wordt hier ook een mooie schilderij bij gebruikt, waarin het berglandschap in Tsjechië wordt afgebeeld. Dat is een schilderij Bohemian Landscape with Mount Milosavka. En dat stamt uit 1808. Maar goed, wij gaan naar de muzikale versie. En dan hebben we het over Bedřich Smetana en zijn Cheerful Landscape, gespeeld door Marielle Wilder op de harp. En de begeleiding is in handen van het Opus Chamber Orchestra.

We sluiten deze keer het programma af met een werk van Antonio Salieri. Harmoniemuziek voor een tempel bij nacht is het getiteld. Een modeverschijnsel aan het einde van de 18e eeuw, de jaren 80 van de 18e eeuw, was dat de gegoede burgerij een harmoniegezelschap of ensemble inhuurde om in de open lucht, tuin bijvoorbeeld, of bij een diner op blaasinstrumenten verstrooiende klanken te laten spelen en op die manier zich te ontspannen. Nou, wij gaan op die manier met dat werk wat daarvoor bedoeld was van Antonio Salieri dit programma afsluiten. Ik dank Alexander weer voor de techniek en ik wens u een goede week en zeg tot de volgende week zondag. La Grande Partita Surger Blazer Octet voert dit werk van Antonio Salieri uit. Dag.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: daar lig in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komers Haakon neemt ze in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: of me.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.